nog een contract voor 2 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio.
1: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
0: Sky.

0: De Sky Radio app is helemaal nieuw. Sneller, handiger en met nog meer functies. Zoals bijvoorbeeld nog makkelijker streamen naar je smart speaker of smart TV. Ontdek het allemaal en geniet intussen van Sky Radio, onze themastreams en de gaafste winacties. De beste mix van classics en hits. Ook in de vernieuwde en gratis Sky Radio app. Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits. Het ANP nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: De Sky Radio app is helemaal nieuw. Sneller, handiger en met nog meer functies. Zoals bijvoorbeeld nog makkelijker streamen naar je smart speaker of smart TV. Ontdek het allemaal en geniet intussen van Sky Radio, onze themastreams en de gaafste winacties. De beste mix van classics en hits. Ook in de vernieuwde en gratis Sky Radio app. Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits. Het ANP nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit. En die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. Zuid-Korea heeft op het WK voetbal met 2-1 gewonnen van Tsjechië. Feyenoord-spits Wang maakte 1 van de Koreaanse doelpunten. In de openingswedstrijd gisteravond won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. En 3 spelers kregen een rode kaart. Bij het vorige WK, maar in het hele toernooi, maar 4 rode kaarten. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
4: Er zijn momenteel geen flitsmeldingen.
2: Sky.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Goedemorgen, het is 6:30 op vrijdag 12 juni. Ik ben Harry van Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Nu eerst het weer met Robert de Vries. Robert, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: De Feel Good Friday van Sky gaat gepaard met
14: bewolking en dichte regen. Ja, we lachen erom natuurlijk. Maar ja, het is erg druilerig hè, als je nu naar buiten kijkt met regen en motregen. Dat zal ook eigenlijk gewoon deze hele ochtend aanhouden. Nu gaan we wel naar wat lichtpuntjes zoeken. En we zien in de loop van de middag in het uiterste noorden en westen wel af en toe een beetje de zon doorbreken. Maar goed, ga er maar niet van uit dat het een compleet zonnige dag gaat worden of middag. Want ook vanmiddag heeft de bewolking echt wel een belangrijke rol. En zeker in het binnenland valt nog steeds af en toe wat regen of een paar buitjes bij 16 tot 18 graden.
13: En dan het weekend.
14: Nou ja, je moet maar zo denken. We hebben nu alleen maar een stijgende lijn. Hè? En dat zien we ook zeker in het weekend. Want we gaan steeds vaker de zon zien doorbreken. Vallen absoluut ook nog wel een paar buien. Temperaturen blijven nog wel aan de koele kant. 17, maximaal 18 graden. Maar er gaat toch echt wel wat veranderen volgende week. Dat staat eigenlijk al dagen in de weermodellen. Zeker vanaf volgende week woensdag en donderdag. Dan sprint de temperatuur omhoog naar 25 graden en meer zelfs. Met ook steeds meer ruimte voor de zon. Dus de zomer die gaat zeker terugkomen in de loop van volgende week.
13: Robert, dankjewel.
15: Sky Radio Flits Update.
16: Flitsmeister.
13: 1 flitser gemeld en die staat op de A1 richting Apeldoorn. En dat is bij hectometerpaal 97.9.
15: Radio.
16: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
13: Bij een explosie onder een flat in Amsterdam zijn 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. De brand die ontstond is geblust. Er wordt nu nog gezocht naar mogelijk meer slachtoffers. 400 mensen zijn geëvacueerd. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers die vandaag ingaan leiden tot stress en psychische problemen bij vluchtelingen, waarschuwt het Rode Kruis. Door de nieuwe aanpak moeten ze langer wachten op een beslissing. En de eerste twee wedstrijden op het WK voetbal zitten erop. Het openingsduel gisteravond kwam op naam van Mexico, dat met 2-0 won van Zuid-Afrika. En zojuist eindigde Zuid-Korea-Tsjechië in 2-1. En dat was het nieuws in één minuut. De tijd

0: De stemming met de beste feel-good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker!
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
17: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
18: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
19: Kippie.
20: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
21: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
22: Attap.
21: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
24: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
23: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
25: Je hebt deals en je hebt Doei deals.
0: Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijne voordelig weekend, dat is die ja van Jumbo.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
5: 24/7.
4: Non-stop greatest hits.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een explosie vannacht bij een gebouw naast een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp. Daarbij zijn 7 mensen gewond geraakt. 1 daarvan is er slecht aan toe. In het gebouw zit een sportschool dat stortte voor een deel in. Hulpdiensten hadden hun handen vol, horen we bij Hart van Nederland.
7: Het flatgebouw achter ons is geheel ontruimd. De brand is inmiddels geblust. En we zijn op zoek in het pand naar mogelijk nog slachtoffers.
6: De 400 flatbewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de explosie is. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, melden Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. En ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. En het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. De Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0... en zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. Dan nog het Sky Radio weer. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en weinig ruimte voor de zon. Het wordt 14 tot 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 7.
4: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Op dit moment een vertraging op de A15 van Ridderkerk naar Oostvoorne. Voor de havens 5500-5700, 5 minuutjes extra reistijd. En ook een file op de A37 vanaf het knooppunt Holsloot richting de Duitse grens. En daar is je vertraging een kwartier.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
6: 1 flitser gemeld op de A1 richting Apeldoorn. En dat is bij hectometerpaal 97,9.

0: Radio.
1: Het nieuws in 1 minuut.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een rustige ochtendspits zonder files op dit moment. Het weer een grijze dag met veel bewolking en regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Na de explosie in een bijgebouw van een flat in Amsterdam-Osdorp wordt er nu gezocht naar slachtoffers. Daarbij is een team met speurhonden tussen de brokstukken aan het werk. Bij het strand van Nesserlanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. En voetbalclub Feyenoord wordt eindelijk eigenaar van Stadion Feyenoord. Tot nu waren dat twee losse bedrijven. Er is lang over gepraat omdat aandeelhouders van het stadion het niet eens waren over de voorwaarden. Nu zijn ze dat wel. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland. Direct!
1: Thank you!
0: Kaarten zijn nergens te koop, maar alleen te winnen bij Sky.
2: No stress, baby. We got you.
0: Ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Vanaf maandag te winnen bij Sky.
3: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
22: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
23: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
24: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
25: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
8: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
11: Goedemorgen, het is precies 7:30 op vrijdag 12 juni. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het laatste nieuws en de verkeersinformatie. Maar eerst naar Robert de Vries voor het weer. Robert, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Harry.
11: Waar is de zon gebleven?
12: Achter de bewolking. Het is een beetje flauw natuurlijk. En dat zal hier ook nog wel eventjes blijven. Al heb ik heel kort net even een opklaring gezien op Texel. En dat zijn wel de plekken vandaag waar ook af en toe eventjes de zon te zien zal zijn. Met name in het uiterste noordwesten, het westen van het land. Maar voor de rest toch wel een hoop bewolking. Er valt ook uit die bewolking, zeker vanochtend van tijd tot tijd regen. Vanmiddag neemt de neerslagkant iets af, maar het is zeker nog niet helemaal droog. Nou ja, temperatuur nog maar eventjes snel, 16 tot 18 graden. Maar een dag om snel te gaan vergeten.
11: Ja, nou dan gaan we snel door naar het weekend.
12: Ja, nou ja, we zitten langzamerhand wel in die stijgende lijnen. Het is in het weekend nog niet heel erg warm, dat nog wel. 16 tot 18 graden, noordwestenwind. Dat voert ook eigenlijk die frisse lucht aan. Voor de rest ook nog wel een paar buien. Maar als we naar volgende week gaan kijken, ja, dan zet die stijgende lijn echt wel door. Maandag nog wel een noordwestenwind en een graad of 18. Misschien ook een paar buitjes. Maar vanaf dinsdag en woensdag dan volgen toch wel droge dagen met ook geregeld ruimte voor de zon. Maar bovendien, het wordt een heel stuk warmer. Want we zien op woensdag gemiddeld zo'n 25 graden al. En in de tweede weekhelft gaan we in het zuiden van het land misschien wel richting de 30 graden. Je kan het niet voorstellen nu. Dus het gaat echt eventjes wennen. En dat gaat ook samen met een hogere vochtigheid. Dus het zal wel broeierig warm gaan worden.
11: Oké, Robert, dankjewel. Door naar de ANWB. Daar zit vanochtend Helene Geest.
13: Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten oponthoud.
14: Sky Radio Flits Update.
15: Flitsmeister.
11: Eén flitser gemeld en die staat op de A1 richting Apeldoorn. En dat is bij hectometerpaal 97.9.
15: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
11: De explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp heeft enorme schade aangericht aan een bijgebouw waar een sportschool in zit. Aan drie kanten liggen stukken uit de gevel. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Uit de flat zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. De veiligheidsregio zegt bij AT5 dat nog duidelijk moet worden of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast. En de nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in. En het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. De kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst. En dat was het nieuws in 1 minuut.

0: Radio. Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het valt mee met de files vanochtend. Op de A28 is er wat vertraging tussen Hoogeveen en Zwolle. Voor Ommen heb je 10 minuutjes extra reistijd door een auto met pech. Vanochtend begint met veel bewolking en het is ook regenachtig. En ook vanmiddag is er van tijd tot tijd regen en zien we de zon niet of nauwelijks. Daarbij wordt het maximaal 18 graden. In Tilburg zijn vannacht in een woonwijk meerdere schoten gelost, maar het is niet duidelijk of er gericht op iemand is geschoten. De politie doet onderzoek. Na de explosie in een bijgebouw van een flat in Amsterdam-Osdorp wordt er nu gezocht naar slachtoffers. Daarbij is een team met speurhonden tussen de brokstukken aan het werk. En bij het strand van Nesserlanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: op de fiets naar het station en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukenloods heeft het.
3: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
4: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
5: Kippie. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
9: Het is spektakel.
8: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.

0: Nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Non-stop muziekstation.
13: 24/7.
12: Non-stop greatest hits.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Er is nog veel onduidelijkheid over de oorzaak van de explosie in een sportschool in Amsterdam-Osdorp. Die was aan het begin van de nacht, waarbij ook een aantal mensen gewond is geraakt. De eigenaar zegt dat de explosie onder de vloer vandaan kwam. Daarna brak brand uit en werd een naastgelegen flat ontruimd. En dat is niet alleen vanwege de rook. En
15: daarnaast wilden we voor de zekerheid de flat ontruimen, omdat we niet wisten of de explosie de constructie van de flat had aangetast. Dat weten we nu nog steeds niet. Dat moeten we op een later moment nog gaan bekijken.
14: De gemeente Amsterdam heeft speciale informatienummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. De Amerikaanse president Trump gaat in beroep tegen het besluit van de rechter dat zijn naam van de gevel moet bij het Kennedy Center in Washington. Ook Trumps plan om het centrum 2 jaar dicht te gooien voor renovatie ging toen van tafel. Alle uitingen waar Trumps naam in voorkomt moeten van de rechter uiterlijk morgen verdwenen zijn. En het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond wonnen de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan. Feyenoordspeler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. Nog het Sky Radio weer. Vanochtend begint met veel bewolking en het is ook regenachtig. En ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. En daarbij wordt het 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 8.
12: Sky Radio Verkeer.
13: ANWB.
16: Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.
12: Sky Radio Flits Update.
16: Flitsmeister.
14: Eén flitser gemeld en die staat op de A1 richting Apeldoorn. En dat is bij hectometerpaal 97,9.

0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het is een rustige ochtendspits met een paar files. Bijvoorbeeld op de A28 van Hogeveen naar Zwolle. Voor Ommen doe je er een kwartiertje langer over. Het weer, het wordt een grijze dag met veel bewolking en regen. Daarbij wordt het maximaal 18 graden. Een houten wolkenkrabber van 86 meter hoog in Amsterdam gaat er toch niet komen. 4 jaar geleden had de bouw moeten beginnen, maar de kosten liepen al snel op, waardoor er nu toch van af wordt gezien. In Tilburg zijn vannacht in een woonwijk meerdere schoten gelost, maar het is niet duidelijk of er gericht op iemand is geschoten. De politie doet onderzoek. En na de explosie in een bijgebouw van een flat in Amsterdam-Osdorp wordt er nu gezocht naar slachtoffers. Daarbij is een team met speurhonden tussen de brokstukken aan het werk. En meer nieuws over een kwartier op Sky.
1: Non-stop

0: op weg naar je werk? En net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Altap.
13: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
17: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
20: Lekker hoor.
21: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
20: Boeie.
21: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
20: Zoé.
21: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
20: Yes.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hamster.
22: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport.
10: Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
14: Albert Heijn. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
25: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Goedemorgen, het is 8:55. Ik ben Harry van der Heijden. Ook in de studio is Robert de Vries, onze weerman van dienst. Robert, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
27: Wat voor weer krijgen we vandaag?
28: Nou, een vrijdagmiddag borrel in de zon. Dat zit er waarschijnlijk niet in op veel plaatsen. Nee, ja, met een beetje geluk in het westen en noorden van het land wel een paar opklaringen vanmiddag. Maar ga er maar vanuit dat de bewolking vandaag sowieso een belangrijke rol blijft spelen. En er valt nu ook nog steeds af en toe regen en motregen. Vanmiddag wat meer over het midden en oosten van het land. Nou, temperaturen erbij 16 tot 18 graden. Dat zijn we inmiddels al gewend. Maar ja, het is wel te laag voor deze fase van het jaar.
27: Ja, want we zouden eigenlijk op...
28: Nou, toch wel 20 of 21 graden moeten zitten, Harry. Ja. Maar het wordt gecompenseerd.
27: Ah.
28: Ja, het wordt gecompenseerd. Want volgende week wordt het uiteindelijk flink warmer. Nog niet dit weekend, maar volgend weekend natuurlijk wel. Dit weekend nog zo'n 17, 18 graden. Met wel weer van tijd tot tijd ruimte voor de zon vanaf morgen en zondag. Ook nog wel wat buien in het binnenland met name. Maar ja, dan volgende week na een nog vrij frisse maandag zien we vanaf dinsdag de temperatuur steeds meer oplopen. Ja, en dan gaan we al woensdag gewoon voor zomerse waardes van zo'n 25 graden. Maar ja, het is Nederland. Het slaat vaak ook wel weer een beetje door. En dat zien we wel vanaf donderdag en vrijdag gebeuren. Dan komen we in het binnenland zelfs in de buurt van de tropische 30 graden. En dat gaat ook wel weer samen met een hoge luchtvochtigheid. Dus het zal wel broeierig zijn. Maar goed, hou je daarvan. Hou je van de zomer en de zon. Dan zit je volgende week goed.
27: Robert, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Op dit moment zijn er twee vertragingen. Allereerst de A7 Hoorn-Zaanstad. Voor Avenhoorn heb je 5 minuutjes extra reistijd. De A58 ook. Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminekanaal. Daar 6 minuutjes vertraging.
29: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
27: Er wordt geflitst op de A1 richting Apeldoorn bij 97,9. Op de A9 richting Diemen bij 23,8. En ook op de A59 richting Den Bosch bij 151,1.
29: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
27: Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Osdorp. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft. Daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept mensen op om niet te gaan speculeren. Omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. De ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet. En duizenden rapporten over de staat van huizen in het Groningse aardbevingsgebied kloppen niet, zegt RTV Noord. Zo zouden woningen veilig zijn verklaard, terwijl ze dat niet zijn. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is

Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De files stellen niet veel voor deze ochtend. Hooguit 10 minuutjes vertraging, bijvoorbeeld op de A7 van Hoorn naar Zaanstad voor Purmerend Noord. Het weer, het belooft een grijze dag te worden met regen en maximaal 18 graden. Een onrustige nacht in Tilburg, daar werd geschoten in een straat en iets verderop werd een gewonde man met blauwe plekken en gescheurde kleding afgevoerd met een ambulance. De politie zoekt uit of er een verband is. In Amsterdam-Osdorp wordt nog steeds gezocht naar mogelijke slachtoffers van de explosie naast een flat. De klap heeft een sportschool compleet verwoest. De brandweer houdt rekening met instortingsgevaar. En duizenden rapporten over de staat van huizen in het Groningse aardbevingsgebied kloppen niet, zegt RTV Noord. Zo zouden woningen veilig zijn verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag!
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
16: Het is spektakel.
1: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
17: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
19: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
18: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
17: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Non-stop muziekstation.
18: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
18: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Osdorp. De schade is enorm en de schrik zit er goed in bij de buurtbewoners.
6: Ik hoorde een soort dubbele knal, bam bam. En ik zat natuurlijk direct rechtop in mijn bed. En ik ben gaan kijken en ik zag dat van de sportschool de zijgevel eruit geblazen was.
11: Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft. Daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. De politie...

0: Brabant is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. De rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. En batterijen van elektrische auto's gaan langer mee dan gedacht, blijkt uit onderzoek van een leasemaatschappij waar BNR mee komt. Wie 70.000 kilometer heeft gereden, heeft nog 93% van de accucapaciteit. En na 1,5 ton zit je nog steeds boven de 90%. Vooral accu's in nieuwere auto's presteren goed. Dan nog het Sky Radio weer. Vanochtend begint met veel bewolking en het is ook regenachtig. En ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. En het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:55.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
0: Op dit moment zijn er nog 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld door een auto met pech. 11 minuten extra reistijd. Een kwartiertje extra reistijd op de A7 van Hoorn naar Zaanstad voor Purmerend. En als laatste de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 9 minuten vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
0: Geflitst wordt er op de A1 richting Barneveld bij 49.0. Richting Apeldoorn bij 97.8. En richting Eemnes bij 35.7. Er wordt ook geflitst op de A2 richting Den Bosch 83.5. De A28 richting Meppel 122.6. En als laatste de A32 richting Heerenveen bij 61.9.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
7: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
19: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
18: Ja, de leeuw komt eraan.
19: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
22: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
23: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
25: Hebbes.
24: Kijk op ben.nl.
0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
0: Oeh, ja.
2: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Er staat file op de A7 Horen-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.
15: Sky Radio Flits Update.
25: Flitsmeister.
27: Er wordt geflitst op de A1 richting Apeldoorn bij 97.8. Op de A10 bij 22.1. De A28 richting Hoogeveen 169.2. De A28 richting Meppel 122.5. De A32 richting Heerenveen 61.9. De A50 richting Apeldoorn 197.7. En als laatste de A67 richting Venlo bij 58.8.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
13: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
18: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper.

0: Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
3: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
2: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
4: Worden wel wereldkampioen.
5: Ja, natuurlijk.
2: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Sky
12: Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
11: 24/7.
12: Non-stop greatest hits.
11: Het ANP nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Amsterdam-Osdorp waar vannacht een explosie was.
14: Mensen zijn natuurlijk ontzettend geschrokken. Vanwege de klap van de explosie, de mogelijke gewonden en de ontruiming van een hele flat, dat is niet mis.
13: De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden, zo'n 400 bewoners moesten de flat uit. Voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in de wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. En de parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. Dan tot slot nog het Sky Radio weer. Vanochtend begint met veel bewolking en het is ook regenachtig. Ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 10.
12: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
4: Er staat file op de A7 Horen-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.
12: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
13: Flitsers staan er langs de A1 richting Apeldoorn bij 97.8 en richting Eemnes.

31.1. Ook op de A22 richting Beverwijk bij 9.3 en richting Velsen bij 11.8. Flitsers ook op de A28 richting Assen 169.4. De A28 richting Meppel 122.7. En als laatste de A32 richting Heerenveen bij 61.9.

0: concertzalen. Maar jij kan ze binnenkort van wel heel dichtbij zien.
1: Let's go!
0: Direct! Tijdens de exclusieve Sky Radio Summer Showcase. In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland. Direct!
1: Thank you!
0: Kaarten zijn nergens te koop, maar alleen te winnen bij Sky.
2: No stress, baby. We got you.
0: Ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Vanaf maandag te winnen bij Sky.
3: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Casino.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
9: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
10: Wordt best lastig.
8: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
11: Worden wel wereldkampioen.
12: Ja, tuurlijk.
8: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
20: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
23: Aldi.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
23: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
12: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Sky Radio Verkeer.
24: ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens staat tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole.

0: kids naar school gebracht en net het nieuws gemist?
1: Geen probleem.
0: Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
14: Dat zeg ik.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
21: Het is spektakel.
20: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
22: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Jij bent mijn kampioen.
0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
14: Lekker!

0: 30% korting.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
2: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
0: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Non-stop muziekstation.
7: 24/7.
6: Non-stop greatest hits.
7: Het ANP nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendsen. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing in Amsterdam-West raakten 7 mensen gewond. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij 4 doden vielen, 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen halfstok. Op de getroffen school is een bijeenkomst en leggen mensen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van den Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen.
9: We gaan de komende maanden natuurlijk wel zien dat de instroom gewoon daalt doordat wij een nareismaatregel hebben genomen.
8: En in dat pact staan strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als diegene een eigen inkomen en een huis heeft. En de eerste wedstrijd van het WK voetbal gisteravond heeft 1,7 miljoen kijkers getrokken. Naar de openingsceremonie die ervoor was keken iets minder mensen. Tijdens het vorige WK in Qatar waren er meer kijkers. Sky Radio weer, druilerig met op veel plekken motregen. Vanmiddag ook nog af en toe regen, maar in het noorden en westen soms ook wat zon bij 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 11 uur.
6: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB.
10: Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen.
6: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
8: 9 flitsers voor je, de A1 richting Deventer 134.8 en naar Apeldoorn bij 97.8 en 92.9. De A2 richting Utrecht bij 44.0, de A16 bij Rotterdam 10.5. De A28 naar Meppel 122.4, de A32 naar Heerenveen 61.9. Dan de A35 naar Wierden 47.8 en de A50 richting Zwolle 211.6.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
5: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Wat
8: een geld.
9: 80.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
19: Kippie.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
24: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
25: Het is spektakel.
24: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
26: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Ah, oh, nee hè.
29: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
28: Ja, weer eens.
29: Nou, pof jij even?
28: Oh ja?
29: Ik heb net koffie gezet.
28: Lekker.
29: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
30: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: uitstreekt.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu zo'n 90 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht moet het verkeer via de vluchtstrook. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Verder is het druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook ongeveer 20 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens Utrecht de andere kant op dus is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Velperbroek een half uur. En op de A37 Hogeveen-Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
0: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht.
14: Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig.

0: lopende reisverzekering. Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Lekker van Albert Heijn.
10: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
11: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
12: Dat wordt best lastig.
10: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
13: We worden wel wereldkampioen.
14: Ja, natuurlijk.
10: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
15: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Station
19: 24/7
18: non-stop greatest hits.
19: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Osdorp. Volgens regionale media zou de explosie mogelijk veroorzaakt zijn door plofkrakers die in de kelderbox bezig zouden zijn geweest. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie er 2 slecht aan toe zijn. En misschien liggen er nog mensen onder het puin. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen van gisteren hebben mensen bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. Tussen Vogelwaarden en Terholen vloog een auto uit de bocht en raakte een groep fietsende basisscholieren op weg naar een schoolkamp. Er vielen 4 doden. Bij het begin van de corona-epidemie hebben de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen gekregen. Ze waren er niet op voorbereid, zegt oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen topambtenaar op dat ministerie.
21: Dat is het risico, als een crisis ook wat langer duurt, dat mensen volledig worden uitgewoond, omdat ze vanuit hun betrokkenheid alles doen om te zorgen dat deze crisis werd beheerst.
20: Maar volgens Schoof hebben de ambtenaren in de crisis heel goed werk geleverd. En de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen. Het dossier in het liquidatieproces tegen Taghi is enorm. Krijgen ze van het gerechtshof die 1,5 jaar de tijd, dan kan het proces pas weer verder in maart 2028. Sky Radio weer, druiderig met op veel plekken motregen. Vanmiddag ook nog af en toe regen, maar in het noorden en westen soms ook wat zon. Bij 17 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2:12.
18: Sky Radio Verkeer.
19: ANWB.
22: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen, de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten op onthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch en knooppunt Waardenburg heb je nog een kwartier extra reistijd.
18: Sky Radio Flits Update.
19: Flitsmeister.
20: En flitsers zijn gezien op de A1 naar Deventer 134.8 en richting Apeldoorn 97.8. De A12 naar Gouda 16.2. De A

0: en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Fijne verjaardag.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu 40 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 12 kilometer file met 20 minuten vertraging.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
13: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
14: Kippie.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hé, hey, bedankt.
19: Merci.
18: Thanks.
17: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
21: Dankzij 140 jaar innovatie.

0: iced tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi,
6: dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
10: 24/7.
9: Non-stop greatest hits.
10: Het ANP nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Bakens. Het kabinet geeft dit jaar meer uit dan er binnenkomt en dat zorgt voor een begrotingstekort van meer dan 3%. Dat is meer dan de Europese Unie goed vindt en meer dan verwacht, zegt de Nederlandse Bank tegen RTL Z. Onze economie hapert en dat komt door de oorlog in Iran.
12: We zien dat mensen minder uitgeven, dat bedrijven minder investeren. En dat leidt ertoe dat de economische groei dit jaar eigenlijk terugvalt tot bijna nul.
11: Voor volgend jaar en het jaar erop verwacht de Nederlandse Bank een tekort dat onder de 3% ligt. De enorme explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Osdorp is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek, zegt de netbeheerder. In de buurt gaat het gerucht dat de ontploffing kwam door plofkrakers. Die zouden in de kelder aan explosieven geknutseld hebben. De Amsterdamse politie heeft dat ook gehoord, maar zegt dat alle scenario's nog nagelopen worden. Uitgerekend op de eerste dag dat de nieuwe Europese asielregels gebruikt gaan worden, is er een storing in het computersysteem dat alles moet regelen. Met dat systeem kunnen Europese landen informatie over asielzoekers met elkaar uitwisselen. Het wordt onder meer gebruikt in Ter Apel. De storing ontstond vanmorgen na een update. En asielzoekers voor wie in Ter Apel geen slaapplek is, gaan vanaf aanstaande maandag naar het Drentse Westerbork. Er is een week lang een sporthal beschikbaar. Een permanente oplossing vanuit het kabinet is er nog steeds niet. Sky Radio weer druiderig met op veel plekken motregen. Vanmiddag ook nog af en toe regen, maar in het noorden en westen soms ook wat zon bij 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 3:01.
9: Sky Radio Verkeer.
10: ANWB.
13: Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je

0: uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je 15 minuten vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister. En flitsers zijn gezien op de A1 naar Deventer bij 134.8 en richting Apeldoorn 97.8 en 93.0. De A10 Zeeburgertunnel A10 Noord 4.1. De A20 naar Rotterdam 30.7. De A22 naar Velzen 14.6. En de A28 naar Meppel 122.6.

0: in een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland. Direct. Kaarten zijn nergens te koop, maar alleen te winnen bij Sky.
1: No stress, baby. We got you.
0: De aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Vanaf maandag te winnen bij Sky.
2: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Mountainbike, check. Fietsendrager, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: Everyone from left to right, van Holland komt ze dan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Altap.
19: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
24: Aldi. Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
23: Dat gaan we vieren!
26: Aldi.
27: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
28: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
29: Het is spektakel.
28: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
30: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
31: Sky Radio Verkeer.
32: ANWB.
33: Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Andere files die opvallen, de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een vrachtwagen tegen de slagboom aangereden. Hierdoor is de weg in beide richtingen dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is bij knooppunt Grijshoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven, bij knooppunt Baterdorp nog een kwartier oponthoud.

0: Even tanken en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
7: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Fijne verjaardag.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten.
13: Gezachte geur die je verrast.

0: garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
8: 24/7.
7: Non-stop greatest hits.
8: Het ANP nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De mensen uit de flat in Amsterdam-Osdorp, waar vannacht een sportschool is ontploft, kunnen vannacht nog niet naar huis. De situatie is nog te onveilig. Over de oorzaak kan niemand nog iets zeggen. Ook niet over geruchten dat er plofkrakers weggevlucht zouden zijn, zegt de veiligheidsregio Tegenhart van Nederland.
10: Wij houden nog steeds rekening met alle soorten scenario's en daar is dit ook een onderdeel van.
9: In Osdorp vielen 7 gewonden, van wie er 2 slecht aan toe zijn. Voor de families van de omgekomen schoolkinderen in het Zeeuws-Vlaamse Vogelwaarde is een crowdfunding opgezet. De initiatiefnemer wil ze een warm hart toedragen en steunen bij de begrafenis. Mensen hebben al meer dan €50.000 gestort. Een auto vloog gisteren uit de bocht en reed de schoolklas op de fiets aan. 3 kinderen en de schooldirecteur zijn dood. De Europese Commissie zegt nog niets te hebben gehoord over de storing in het Europese computersysteem dat dingen moet regelen rond het nieuwe migratiepact. Ze kijken nog wat er aan de hand is. Brussel zegt erbij dat er meestal wel dingen misgaan als een systeem net in gebruik is genomen. En dat de coronamaatregelen lang streng bleven had ermee te maken dat mensen zich minder aan die regels hielden. Dat zei oud-premier Schoof, die in de coronacrisis topambtenaar was tegen de enquêtecommissie. Mensen waren klaar met afstand houden en handen wassen. Dan kun je niet ook nog eens versoepelen, zei Schoof. Oud-premier Rutte is nu aangeschoven bij de commissie. Sky Radio weer, af en toe regen, maar in het noorden en westen soms ook wat zon bij 17 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2:02.
7: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB.
11: Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de afrit Urk, 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Zwifterband heb je nu nog een kwartier oponthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg Reeshof, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
9: Wordt volop geflitst op de A1 richting Deventer bij 135.0. En naar Apeldoorn bij 97.8 en 93.0. En op de A20 naar Rotterdam zijn ze gezien bij 30.7.

0: Omdat je mijn favoriete papa bent.
1: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
12: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
13: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie olifant!
19: Je bestelt nu zeker inktentoners bij 123 Inkt.
4: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
19: Zo geregeld, 123inkt.nl.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Kessie, Keno, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Gedoe met je dekbedovertrek?
20: Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
22: Kippie.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Sky Radio Verkeer.
30: ANWB.
31: Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en afrit Urk nog 10 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Harestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. Van de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel 10 minuten extra reistijd.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
18: Dat gaan we vieren.
17: Aldi.
19: 10 tenders, alsjeblieft.
20: Ja, dat is dan €8.
19: Hè? 8? Oké.
21: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. One chicken.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
18: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
22: Ik wil als dino.
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor.
24: Vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt.

0: non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Harry Styles heeft onze economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen.
3: Dit was het grootste effect in jaren. Dus we hebben eerder Bruce Springsteen gehad. Dat had ook een behoorlijk effect op de inflatie en later Coldplay. Maar Harry Styles breekt echt alles.
2: Dat Harry Styles hier optrad is zelfs terug te zien in hogere inflatiecijfers. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Mark Rutte wordt op dit moment gehoord door de enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt. Hij deed van begin af aan de persconferenties en was als premier eindverantwoordelijk voor alle coronamaatregelen. Rutte zei dat tijdens overleg op het Catshuis minister soms flink met elkaar botste over mogelijke maatregelen. En Lieke Wevers zet een punt achter haar turncarrière. Deze week werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne Wevers werkt intussen aan een comeback. Sky Radio weer, af en toe regen, maar in het noorden en westen soms ook wat zon bij 17 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1:03.
4: Zoals gebruikelijk op de vraag.
0: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos duurde 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 10 minuten extra reistijd.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: 5 flitsers zijn er gezien. De A1 richting Apeldoorn bij 97,8. De A2 naar Echt, 235,5 en naar Utrecht 102,6. De A6 naar Lelystad bij 65,2. En de A73 van Echt naar Venlo bij 18,0.

0: in een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland. Direct.
1: Thank you!
0: Kaarten zijn nergens te koop, maar alleen te winnen bij Sky.
2: No stress, baby. We got you.
0: Ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Vanaf maandag te winnen bij Sky.
3: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: specialist.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
11: Dat wordt best lastig.
9: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
12: We worden wel wereldkampioen.
13: Ja, natuurlijk.
9: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
16: FOMAR!
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Staat er een kapotte auto en twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Ze zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en moet je rekenen op 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder heb je nog 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, een half uur extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar €1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen voor maar €6. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: 100% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaarig abonnement.
2: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, 2e halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
10: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
12: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje. Voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
13: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
14: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
15: Het is spektakel.
14: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
16: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
22: 24/7.
21: Non-stop greatest hits.
22: Het ANP-nieuws van 4 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De jongen van 19 uit het Zeeuws-Vlaamse Hulst, die gisteren met zijn auto een fietsende schoolklas overhoop reed, blijft voorlopig vastzitten. Hij vloog uit de bocht en reed 3 kinderen en de directrice van een basisschool dood. Of er al wat duidelijk is over de oorzaak, wil justitie nog niet zeggen. Er zijn arrestaties verricht voor de zware explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Osdorp. De politie zegt dat er ook auto's in beslag zijn genomen. Volgens geruchten waren er plofkrakers in het pand bezig, maar daar wil de politie nog niks over kwijt. Bij de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Honderden flatbewoners moeten ook vannacht ergens anders slapen. Het had heel weinig gescheeld of de intensive cares hadden het tijdens de coronacrisis niet meer aangekund. Dat heeft oud-premier Rutte nog maar eens gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie die de corona-aanpak onderzoekt.
24: Het is echt te danken aan de 10.000 mensen in de ziekenhuizen die hier in bijzonder mee bezig waren. Mag ik dat 1 keer benoemen. Ook Ernst Kuipers, die verantwoordelijk was voor de patiëntenspreiding. We zijn door het oog van de naald gekropen.
23: De IC's kregen in 2020 weer wat lucht toen Duitse ziekenhuizen ons gingen helpen. En het schip de Hondius gaat morgen weer uitvaren voor een cruise. En dat is voor het eerst na de uitbraak van het Hanta-virus in april. 3 mensen die aan boord van de Hondius waren geweest hebben de besmetting niet overleefd. Daar waren 2 Nederlanders bij. De volgende cruise van de Hondius gaat naar de Noordpool. Sky Radio weer in het noorden en westen vanavond droog. In de rest van het land soms nog regen. Morgen hier en daar een bui. Van het westen uit meer zon en 17 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1:04.
21: Sky Radio Verkeer.
0: ANWB.
1: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. De nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij met een vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Nieuwegein en

0: hond uitgelaten en net het nieuws gemist?
1: Geen probleem.
0: Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
2: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
7: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
8: dat wordt best lastig.
6: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
9: We worden wel wereldkampioen.
10: Ja, natuurlijk.
6: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
11: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
21: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
20: Zo geregeld. 123inkt.nl.
22: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
23: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
24: Boost yourself.
25: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
26: Samen delen we Oranje.
27: Score nu
0: kopen bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Kleine billetjes, grote actie, petrekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Ik wil als dino.
26: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
27: Sky Radio Weekend Weer.
28: Goedemiddag, 4:30. Ik ben Marcel Barendse. En het weekend gaan we doornemen met onze weerman Robert de Vries. Goedemiddag, Robert.
29: Goedemiddag.
28: Miezerig dagje, maar het weekend wordt vast beter, toch?
29: Ja, het gaat langzamerhand wel wat opknappen de komende dagen. We krijgen sowieso in het weekend af en toe weer eventjes de zon te zien. Maar goed, helemaal droog is het nog niet in het weekend. Ik denk zeker in het binnenland kunnen af en toe nog wel wat buitjes gaan voorkomen. En ja, met een west- tot noordwestelijke aanvoer blijft de temperatuur ook nog wel laag met zo'n 17 à 18 graden. Maar goed, als de zon erbij is, dat vergoedt alweer een hele hoop.
28: Ja, en komt er nog meer zon bij uiteindelijk?
29: Ja, dus het zomerweer komt eraan in de loop van volgende week. We moeten nog eventjes geduld hebben. Maandag is nog een beetje hetzelfde verhaal. Maar dinsdag bijvoorbeeld, dan loopt de temperatuur al op naar 22 graden. En die stijging gaat nog wel eventjes door. Want op woensdag gaan we naar gemiddeld 25 graden. En later volgende week zou het misschien in het binnenland hier en daar wel tropisch kunnen worden met 30 graden. Met ook van tijd tot tijd zon. Wel een hogere vochtigheid, dus het zal broeierig aan gaan voelen.
28: We gaan het meemaken. Dankjewel, Robert. Dan de vrijdagmiddagdrukte op de weg. Sky Radio verkeer nu met Erik Evengroen.
30: Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer vroeg druk op de weg met inmiddels ruim 400 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Afrit Kerkdriel 16 kilometer file met een half uur oponthoud. Er gebeurde zojuist een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Dit gebeurde op de parallelbaan, die is ook afgesloten. Er staat 6 kilometer file en een half uur vertraging. A27, Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam, 20 kilometer file met een half uur vertraging ook. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss. Daar is het druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier.
27: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
28: En 12 flitsers voor je. De A1 naar Amersfoort 37-0 en naar Apeldoorn 97-8. De A2 Maastricht-België 271-1 en richting Echt 236-0. De A7 naar Groningen 228-9. De A15 naar Ochten 150.1. De A16 naar Rotterdam bij 22-1 en 29-8 en richting Dordrecht 45-6. De A17 naar Roosendaal 19.6 en 21-2. En de A17 naar Moerdijk 1.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
9: Kippie.
10: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
11: Het is spektakel.
10: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
16: een ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
19: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
20: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Station 24/7 non-stop greatest hits.
23: Het ANP-nieuws van 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Een brand in Woerden heeft een treinverkeer in een deel van de Randstad ontregeld. Een transformatorstation van ProRail staat in brand. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS denkt dat het nog tot ver na...

0: afscheidskamp vielen 4 doden. Een vader uit Axel, die ook kinderen op de school heeft, is een crowdfunding begonnen, zegt hij tegen Hart van Nederland.
1: Ik heb net gekeken, stond hij op 70.000 euro. Dat is echt, het doel was 15.000 euro. Ik dacht, ik ga me op zich wel halen, maar het gaat er echt keihard overheen. En het is bizar.
0: Met het geld hoopt hij de getroffen families te kunnen steunen. Voor de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn mensen opgepakt. Het is niet bekendgemaakt hoeveel en waar ze nou precies van worden verdacht. Het Parool meldt dat plofkrakers in de kelder pakketten met explosieven aan het maken waren. 7 zouden er ontploft zijn. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Moet de stijging van het aantal gokverslaafden tegengaan. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt die grens nog bij 18. Sky Radio weer, in het noorden en westen vanavond droog. In de rest van het land soms nog regen. Morgen hier en daar een bui, van het westen uit meer zon en 17 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 5:02.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB. De avondspits is in volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer met een 30 minuten vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen. Bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk ook een 30 minuten oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam. Bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderloo. De rechterreis ook is dicht en de vertraging een kwartier.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
0: En geflitst wordt er ook nog op de A1 naar Apeldoorn 97.8. De A2 richting Maastricht 270.9. En van Maastricht naar Echt bij 236.0. De A12 naar Utrecht 67.7. De A15 naar Deil 130.3. En de A27 naar Gorkum 37.6.

0: ze binnenkort Vandal heel dichtbij zien.
1: Let's go!
0: Direct! Tijdens de exclusieve Sky Radio Summer Showcase. In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland. Direct!
1: Thank you!
0: Kaarten zijn nergens te koop, maar alleen te winnen bij Sky.
2: No stress, baby. We got you.
0: Ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Vanaf maandag te winnen bij Sky.
3: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.

0: keukenlood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja!
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
7: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Ik wil als dino!
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Sky Radio.
9: Radio Weekendweer.
20: Goedemiddag, het is 1 over half 6. Ik ben Marcel Barendsen en met Robert de Vries gaan we op deze Feel Good Friday het weekend doornemen. Goedemiddag, Robert.
21: Hey Marcel, goedemiddag.
20: Zomerweer onderweg, maar daar hebben we dit weekend nog weinig aan, hè?
21: Ja, dit weekend profiteren we daar nog zeker niet van. Al is dit weekend wel de zon er van tijd tot tijd eventjes bij. Ik denk de beste papieren voor het westen en noorden van het land. Maar ook in het binnenland laat de zon zich soms wel eventjes zien. Maar goed, helemaal droog, dat nog niet. Er gaan af en toe nog wel wat buitjes vallen of wat lichte regen. Maar echt grote hoeveelheden zijn het niet. Mm-hmm. En uiteindelijk kunnen we dit weekend gemiddeld zo'n 17 of 18 graden gaan verwachten.
20: Zondag dan al iets droger?
21: Ja, nog steeds wel wat lichte buienkansen. Misschien ook nog wel maandag, maar het neemt al steeds meer af. Sowieso, later in de week gaat de zon steeds meer de ruimte krijgen. Maar de temperatuur is veel belangrijker dan, Marcel, want die gaat echt flink omhoog. Yo. Ik denk zelfs aan het einde van volgende week dat we in het binnenland gewoon een tropische 30 graden kunnen gaan bereiken. Yo. Met wel een hoge luchtvochtigheid. Dat betekent wel vaak dat het drukkend warm is. Maar goed, hou je van zomerweer en van dat soort omstandigheden, dan zit je volgende week goed.
20: Oké, dankjewel, Robert. Dan naar de ANWB voor het Sky Radio verkeer, waar het allemaal vast staat, hoor je van Erik Evengroen.
22: Een aantal dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer wat korter, maar lang niet overal, want op een aantal plekken nog flinke vertraging, zoals op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Kerkdriel 16 kilometer file daar met een half uur vertraging. Op de afsluitdijk staat een auto met pech. Op de A7 is dat van Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder Zand is die gestrand. Er staat 6 kilometer file met ook een half uur oponthoud. Ook veel vertraging in het noorden op de A7 van Groningen naar Heerenveen, ter hoogte van Tjallebert. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook dicht, vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem, bij Duivens en Bergingswerkzaamheden aan de gang. Er gebeurde eerder een ongeluk. De vertraging is 20 minuten.
9: Sky Radio Flits Update.
20: Flitsmeister. Flitsers gezien op de A1 naar Apeldoorn 97.8, de A2 naar Echt 236.1, de A15 naar Rotterdam 53.5 en 2 stuks op de A16 naar Dordrecht, 30.9 en 33.5.
9: Sky Radio.
23: Het ANB nieuws in 1 minuut.
20: Na brand in een transformatorstation liggen de treinen in de Randstad voor een groot deel stil. Tot ver na de spits rijdt er niks tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Onder de ontplofte sportschool in Amsterdam-Osdorp hadden criminelen een opslag voor plofkraken, weet het Parool. Ze zouden vannacht bezig zijn geweest om explosieven klaar te maken en zouden daarbij gerookt hebben. Bij Ameland zijn vanmiddag 10 wadlopers gered die tot een middel in het water stonden. Ze zijn met een helikopter naar het Waddeneiland gebracht. En de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen hun zin. Ze hadden het Hof om 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd, zodat ze het dikke dossier goed kunnen lezen. Anders zouden ze ermee stoppen. Het Hof vindt de advocaten wel erg dwingend, maar gaat akkoord. En dat was het nieuws in 1 minuut. Het is bijna 4 over half 6.

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
10: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle AH barbecue worsten, ook tweede gratis.
13: Zoe.
14: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
13: Yes.
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster.
15: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
16: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
17: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
22: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
23: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
10: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
24: Worden wel wereldkampioen. Ja, tuurlijk.
10: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
25: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
26: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
27: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
28: Sky Radio.
29: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
28: 24/7.
29: Non-stop greatest hits.
28: Het ANP-nieuws van 6 uur.
30: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. Door brand in een transformatorstation in het Utrechtse Woerden zijn 3 treinen stil komen te staan. Er zitten in totaal 1300 mensen in en ze worden met bussen geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. De hele avond rijden er geen treinen meer die langs Woerden gaan. Onder de ontplofte sportschool in Amsterdam-Osdorp hadden criminelen een opslag voor plofkraken, weet het Parool. Ze zouden vannacht bezig zijn geweest om explosieven klaar te maken en zouden daarbij gerookt hebben. Door de klap raakten 7 mensen gewond. Een van de slachtoffers zou zijn benen kwijt zijn geraakt en een arm. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen hun zin. Ze hadden het Hof om 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd, zodat ze het dikke dossier goed kunnen lezen. Anders zouden ze ermee stoppen. Het Hof vindt de advocaten wel erg dwingend, maar gaat akkoord. En dat betekent dat het hoger beroep tegen Taghi pas in maart 2028 weer echt verder gaat. En 10 wadlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft alle wadlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. Sky Radio weer. In het noorden en westen vanavond droog. In de rest van het land soms nog regen. Morgen hier en daar een bui. Van het westen uit meer zon en 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 6 uur.
29: Sky Radio Verkeer.
28: ANWB.
31: De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd druk is, zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog 1,5 uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam voor de brug bij Gorkum nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Kornwerderstrand staat een auto met pech. De vertraging is een kwartier. Veel oponthoud op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij het Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file. En dat kost je 20 minuten.
29: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
30: 3 flitsmeldingen. De A1 naar Apeldoorn 97.8. De A2 van Maastricht naar Echt bij 236.3. En de A28 Meppel Zwolle 98.9.

0: Even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Hoeg, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: 10 tenders, alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan 8 euro.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie.
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
12: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
19: Morgen barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
24: Het is spektakel.
19: Kijk live mee op 13 juni vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
25: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
26: Sky Radio Weekend weer.
27: Goedenavond, 7:15. Ik ben Marcel Barends en ik heb zo het nieuws voor je. Ook het verkeer komt eraan. En nu het weer met Robert de Vries. Goedenavond, Robert.
28: Goedenavond.
27: Vanavond ook nog nat.
28: Ja, er valt nog af en toe wel eens wat regen. Dat zien we ook nog wel vannacht gebeuren. Soms ook al een paar opklaringen, met name in het westen en noorden van het land. En dat is een beetje ook het beeld van morgen. Wolkenvelden, af en toe zon, met name in het binnenland toch nog wat regen. Wat lichte buitjes, niet echt grote hoeveelheden. Dat kunnen we eigenlijk ook nog wel doorkopiëren naar de zondag. Bij temperaturen 17 tot maximaal 18 graden. Dat is wat magertjes, hè? Want het hoort deze tijd van het jaar zo'n 20 of 21 graden te zijn.
27: Maar dat gaan we goed maken.
28: Nou, het wordt ruim gecompenseerd waarschijnlijk in de loop van volgende week. We starten de nieuwe werkweek nog rustig aan op maandag met zo'n 18 graden. Ja. Wolkenvelden en zon. Maar bijvoorbeeld op dinsdag wordt het al zo'n 22 graden gemiddeld. Woensdag 25 graden. Maar volgende week donderdag en vrijdag, volgens de laatste prognose, ziet er behoorlijk warm uit. Zou op meerdere plaatsen in het binnenland zelfs 30 graden kunnen worden. Met ook van tijd tot tijd zon. Waarschijnlijk blijft het wel overal droog. Maar het wordt plakkerig, Marcel. Met een hogere vochtigheid. Het zal echt wel broeien. Kunnen worden. En mogelijk die week daarna dat het weer wat gaat afkoelen. Maar dat is ver weg. Eerst nog eventjes afwachten op het zomerweer.
27: Oké, Robert, dankjewel. Dan het Sky Radio verkeer van de ANWB. En daar is Erik Evengroen.
29: De files lossen nu. Stel op, wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij met een vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden voor Werkendam bij de brug bij Gorkum, 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht, meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier oponthoud.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister. Flitsers zijn gezien op de A1 naar Eemnes bij 39.1 en richting Apeldoorn 97.8. De A2 Maastricht-Echt 236.3 en de A7 Amsterdam-Den Hoever 16.5.
26: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
27: Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX tegen het aandeel met bijna 20%, waardoor Musk nu meer dan 1000 miljard dollar heeft. Door brand in een transformatorstation bij het Utrechtse Woerden zijn er flinke treinvertragingen in de Randstad. 3 treinen vielen stil en de reizigers zijn geëvacueerd. De Amsterdamse politie zoekt getuigen van de explosie die rond middernacht een sportschool in Osdorp heeft verwoest. Mensen zouden een auto hard hebben zien wegrijden en er zijn enkele verdachten aangehouden. En op het circuit van Barcelona is Max Verstappen nog een beetje aan het zoeken naar snelheid. Max reed in de eerste training nog de 4e tijd en nu de 6e. Lando Norris was de snelste, die was bijna een seconde sneller dan Verstappen. Ja, dat was het nieuws 1 minuut, daarmee is het 7:01.

0: Hans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
14: Fijne verjaardag.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
5: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
16: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier
8: Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Elke dag om 5 uur op 6.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
23: Non-stop muziekstation.
24: 24/7.
23: Non-stop greatest hits.
24: Het ANP-nieuws van 7 uur.
25: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daarlangs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de 2e vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
23: Sky Radio Verkeer.
26: ANWB.
27: We hebben alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog 2 op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk.
25: Er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met

0: Flitsmeister.
1: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 97,8. A7 Groningen-Heerenveen bij 191,9. En tenslotte de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 71,0.

0: is de exclusieve Sky Radio Summer Showcase. In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland, Direct. Kaarten zijn nergens te koop, maar alleen te winnen bij Sky.
1: No stress, baby. We got you.
0: Ultieme aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Vanaf maandag te winnen bij Sky.
2: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
25: Fijne verjaardag.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is.
0: PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
25: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
26: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
25: Lekker hoor.
26: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
25: Boeie.
26: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
25: Zoé.
26: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
25: Yes.
26: De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Hamster.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
28: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: Kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sky Radio Verkeer. ANWB.
2: Eén file nog en die staat op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten.

0: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
4: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag!
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: 1 ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Pak een podium.
3: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
12: 24/7.
11: Non-stop greatest hits.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakt in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training...

0: met ruim 20 minuten vertraging.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
0: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij 236,3.

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Pakken ze podium?
10: Pakken ze podium?
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pakken ze podium.
12: Pakken ze podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
11: Sky Radio Verkeer. ANWB.
25: Geen vertragingen en files meer, maar wel nog wegafsluiting. De N31 Drachten richting Leeuwarden, die is nog altijd dicht bij Drachten door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de R7 en de A2.

0: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
7: Ja, de leeuw komt eraan.
8: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
6: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja?
11: Echt serieus? Wat een geld!
12: 18.000, godverdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
15: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
16: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleeft.
17: Dat wordt best lastig.
15: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
18: Worden wel wereldkampioen.
19: Ja, tuurlijk.
15: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op LeuksteTickets.nl.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
23: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
24: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
25: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Station 24/7 non-stop greatest hits.
18: Het ANP nieuws van 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
28: Sky Radio Verkeer.
29: ANWB.
30: Geen vertragingen, maar wel 2 wegafsluitingen. De A13, Den Haag richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A4. En de N31, Drachten richting Leeuwarden. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag al ter hoogte van Drachten. Ook hier is de weg dicht. Omrijden kan daar via de A7 en de A32.
28: Sky Radio Flits Update.
29: Flitsmeister.
30: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A4. De Amsterdam richting Den Haag bij 11,4. En op de A22 Velsen richting Beverwijk bij 9.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: 10 tenders, alsjeblieft.
14: Ja, dat is dan €8.
13: Hè? 8? Oké.
15: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
24: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
0: Dat gaan we vieren!
22: Aldi.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
4: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
5: dat wordt best lastig.
3: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
6: Worden wel wereldkampioen.
7: Ja, tuurlijk.
3: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
8: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
17: Dat zeg ik.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Jij bent mijn kampioen.
24: Pakken ze een podium?
25: Pakken ze een podium?
24: Pak zelf eens een podium.
26: Pakken ze een podium.
27: Pakken ze een podium.
28: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
29: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
30: Met deze week in de bonus.
0: Alle AH pakjesbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
0: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amster.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekker van
6: Albert Heijn. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
17: Hoeg, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Sky Radio.
29: Het nummer 1 non-stop muziekstation.
30: 24/7.
29: Non-stop greatest hits.
30: Het ANP nieuws van 10 uur.
31: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. Maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
29: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
32: Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij 11,4. En op de A50 Zwolle richting Arnhem. Daar staat een flitser bij 205,9.
30: Sky.
29: Van 10 tot 1

0: In een intieme setting, compleet met barbecue en drankjes, genieten van een van de grootste bands van Nederland. Direct!
1: Thank you!
0: Kaarten zijn nergens te koop, maar alleen te winnen bij Sky.
2: No stress, baby. We got you.
0: De aftrap van je zomer. De Sky Radio Summer Showcase met Direct. Vanaf maandag te winnen bij Sky.
3: Check de actievoorwaarden op skyradio.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Pakken ze een podium?
14: Pakken ze een podium?
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee?
20: Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: 1 ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: Robert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation. 24/7. Non-stop greatest hits.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht. Een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
12: Sky. Van

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
0: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
22: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni?
0: Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow,
1: zong ik dat nou?
0: Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
17: Dat zeg ik.
18: Pak een podium.
19: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdag cadeau dat bijblijft.
20: Beetje kleur in huis? Doe
16: het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Kleine billetjes, grote actie, bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
21: Non-stop muziekstation.
22: 24/7.
21: Non-stop greatest hits.
22: Het ANP-nieuws van 12 uur.
23: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. Ik hou ongelooflijk van jullie, schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim $1000 miljard. En Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Sky.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Sky Radio. Het nummer 1 non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Non-stop.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Non-stop muziekstation.
2: 24/7.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen, kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse